0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

iOS of scan QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova, ook dit uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: iets.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
0: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten

Radame met Alicia. Radio Nova, eigenzinnig en anders, iedere dag weer. Laten we terugkeren naar de jaren 80. Is dat niet fantastisch? Stephanie Mills. Never knew life like this before.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Rutsman met Heb je plannen? Moet even gaan weergeven, de oude Dendermondse steenweg in Assen, die is tijdelijk afgesloten vanaf deze ochtend door een zinkgat ter hoogte van de huisnummer 170. Daardoor is de straat vanaf de Kelenstraat niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Intercommunale ferries is ter plaatse, maar het is nog onduidelijk hoe lang de herstellingswerken zullen gaan duren.

Gary met Mijn Engel in Ereburgem bij Alsters. Gisteren namiddag een brand ontstaan in een volle opslagplaats. Raakte dus niemand gewond, maar heel wat spullen hingen verloren in de brand. Volgens de brandweer ligt de oorzaak van de brand bij houtskolen die achter die opslagplaats werden geloosd.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio Nova.
4: Jan Bakker. Dat

genieten van de muziek dagelijks hier bij Nova. Richard Marx met Right Here Waiting For You. Nederlandstalig werk van Joe Lemaire. Eenzame boots.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Leslie Grace. Er was veel meer volk dan vorig jaar op de 21ste editie van het Vijver Festival. Het Vijverfestival was dus een groot succes met 10.000 bezoekers. Naast optredens aan het kasteel van Dilbeek waren er ook andere activiteiten zoals Plikkerarm, Festimoment, Kinderdorp en de vernevelingspunten om de hitte tegen te gaan. 982, Jean Terra, ik weet niet waarom.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting. Jan Bakker.

Dana Winner, de stilte van de stad. In Evergem opent technisch mountainbike parcours. Geen parcours dus voor beginners. Aan de sporthal Hogewal in Evergem is een nieuw technisch mountainbike parcours geopend. Het parcours richt zich vooral op fietsers die hun techniek willen gaan aanscherpen en is opgebouwd uit verschillende hindernissen, zoals een wasbord, boomstammen en andere technische elementen.

Jij bent mijn leven. Rock Zottegem was een heel groot succes. Rock Zottegem heeft dit weekend zo'n 36.000 festivalgangers gelokt. En dat in een bloedheet weekend waar de temperaturen boven de 30 graden gingen. De organisatie voorzag daarom extra schaduwplekken en waterkraantjes. Opnieuw was de zon de hoofdsponsor en kunnen we spreken van een topeditie. Zo zegt organisator Kurt de Loor. We'll be right back.

House met Alicia. Die hits uit de jaren 80 uit die hitparades van toen. Narada, Michael Walden, Gimme, Gimme, Gimme.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.
2: Jan Bakker.

Brown Girl in the Ring, Bon DM uit 78. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er graag terug bij om 9 uur voor het Muziekpaleis. Hier bij Nova. Maak er nog een fantastische maandag van. En graag tot morgenochtend 9 uur. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn nog tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova, ook dit uur.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen.

0: morgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
0: Il Sud, Italiaanse wijnen en liqueuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477 89 65 41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Florin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Hey, ik ben Christophe en dit is mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen. Op Radio Nova. Ja, ja.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog. Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies
3: die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova. Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Follorin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Follorin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de 8e finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

zijn niet zo over de klok van 14 uur. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. Je hoorde Erik de Greef met Waar ben ik verzeild.

uit. De zon die komt vandaag op om 5:44 en die gaat onder om 21:52. De maan die komt op iets over middernacht om 3:48 en gaat de avond om 21:44 gaat die onder. Ik heet jullie van harte welkom in een nieuwe aflevering. Dat loopt tot en met 16:00 hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, samen met Willy Sommers. En als je diep in mijn ogen kijkt.

Je weet, Radio Nova heeft dat een zoveel van die mooie klassiekers. Zoals deze van Cliff Richard. En uit 1979, We Don't Talk Anymore. Volg je hart, maar vergeet je verstand niet in de valies te stoppen voor onderwijs. Alle gekheid op een stokje. Er zijn nog wat in de jaren 79. En dat met Peter Kelt in het programma Into the Groove. And it's a real good feeling.

Je hoort een heel mooi nummer van Yannick van der Burgt met Niemand zal mijn tranen zien. Zometeen een plaat heet 1989. Het is een grote meneer in België. Ik heb het over Helmut Lotti. En bij jou alleen.

0: Je hoorde Mr. Barry White met You're the First, the Last, My Everything. Uit 1974, dat eerde. Wat is het ultieme sinaasappelfeestje? Dat is natuurlijk een persconferentie.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

van een jaar geleden van Dominique en Geen Zomer Zonder Jou. Waarom hebben domme blondjes allemaal kleine gaatjes in hun gezicht? Ze eten met een vork. En we zijn beland in 1991 met Wijlen André Hazes. En die heeft het over de zomer. Ja, ja. Met die tropische temperaturen. Voldoende drinken en je rustig houden. En luisteren naar

De tijd gaat razendsnel in het programma Into the Groove. Je hoorde de Supremes uit 1970 met Up the Ladder to the Roof. En we gaan eruit met een plaat van Tina Charles. Met I Love to Love. Graag tot na de klok van 15.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB, de Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan anderhalve euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Grove. Je hoorde Frans Deins en de tranen van mijn moeder. Zometeen Donnie Ponson. MUZIEK

0: Koene, parelhoene, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

Je hoort ze hier enkel en alleen bij Radio Nova. Eigenlijk anders, dat zijn wij. Tom Jones met I'm Coming Home. En ook hele mooie zomerse geluiden op de radio. Beetje mystiek en ritmo de la noche. Goedemiddag allemaal.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Deze dame kan je nog wel van I Will Survive. Ik heb het over Gloria Gaynor. In 1975 met Reach Out, I'll Be There. Hier bij Radio Nova.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Niet de Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Uit 1975 op de radio, Claire met Vreemde Vogels. De tijd gaat razendsnel in het programma Into the Groove. We verwennen ook graag de luisteraar. Zometeen Jan Smit met Tranquilo. MUZIEK

Deze dames hebben een drukke zomerperiode. Ik heb het over K3 met de Gode. Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Sven Versteeg. En die heet dan Kroegoloog. Graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan anderhalve euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer. Met Patrick van Bever.

Ja, onze opener vandaag op deze maandag. Maandagmiddag zijn we ondertussen geworden. Welkom in ieder geval in een gloednieuwe aflevering van het Spitsuur hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Wees welkom in ieder geval. We gaan hier nog even onze voorgaande collega Frank, ja, Frank de Groef uitzwaaien, want die gaat zometeen weer ergens anders heen. En wij nemen het hier met heel veel plezier van hem over. En dat tot en met 6 uur. Ik heb ze hier weer uitgekozen. Ik weet niet of jullie er tevreden gaan mee zijn, maar in ieder geval, er zitten hele leuke platen tussen. Zoals bijvoorbeeld eentje van Eveline Canoot, Frans Bauer zit er tussen. We hebben zelfs nog eentje van Christy van Terug in de Tijd, Connie Fabri zit er tussen. En ook nog eentje van Sammy Moore voor de mensen die ervan houden. Dus meer dan reden genoeg om te blijven luisteren naar deze aflevering van het Spitsuur op jouw maandagmiddag. Wees welkom in ieder geval. Je hoorde daarnet nog als opener Koen Krukke. En dat met wat een zonnige dag. En dat kan je wel zeggen, ja. Met temperaturen alweer van 32 tot 33 graden. Beste vrienden van de radio. We gaan gewoon luisteren nu naar onze muziek. Ja, laten we die temperaturen maar vergeten. We moeten het nemen zoals het komt, uiteraard. Dit is Danny D'Amaro nu. En oh, wat een mooie vrouw. Goedemiddag, iedereen.

0: Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
1: Op jouw radio.
0: Op jouw radio.
2: Allee, niet te lelijk doen. Ze beet valt door de fatuur.
1: Patrick van Bever.
3: Het Spitsuur.

Ja, het is zomer op je radio en dat zal je geweten hebben. Frans Bauer was dit en Leef je leven met een lach. Allemaal heerlijke platen, ook vandaag weer hier bij jouw eigenzinnige radio. Het spitsuur tot en met 6 uur. En deze hier, die had ik jullie ook beloofd. Eveline Canoot is dit, met een nummer van een drietal jaar geleden. Maak de cirkel rond.

zal nu ongeveer zo'n 20-tal jaar geleden geweest zijn, dat deze plaat uitkwam van René Schuurmans. En het was meteen een schot in de roos, uiteraard. Samen met jou was dit op je radio. Blijf hangen, want zometeen dan heb ik een hele mooie voor jullie van Wesley Klein en Shubidoo. In, ja, Shubidoo, het plaatje dat hij zong in 2023. En dat met een bien momento. En eerst gaan we zometeen luisteren naar het Radio Nova lied. En je mag gewoon meezingen. Ja, zeker en vast eens proberen. Het is een leuk nummer. En het hoort bij de zomer. Zometeen zul je het wel horen.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerksgehalterd. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova, het spitsuur.

Nou, ook onze gouden terugblikken hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio, mogen wij zeker niet vergeten te draaien. En dat doen we dan ook niet. 1970 was deze van Christy en dat met Yellow River. En nog van die gouden oude platen hebben wij nog heel veel voor jullie in petto in deze aflevering van het Spitsuur. Bijvoorbeeld ook van Vlaamse makelij. Ja, een terugblik uit 1985. Connie Fabri is dit en zij is een koningin voor één nacht.

0: Deze plaat werd toen de tijd toch erg veel meegezongen. In 1979 kwam deze single uit van de Saragossa Band. Je hoorde ze met Zabadak. En net daarvoor hadden we die heerlijke plaat nog van Ferry de Lids. En het perfecte plaatje, een van onze nieuwere singles hier. Zometeen gaan we gewoon door met al die heerlijke platen uit 1975. Zometeen 5000 volt. En met deze temperaturen kan ik het me wel voorstellen. I'm on fire.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Yeah. Eigenzinnig anders. Patrick van Bever op Radio Nova.

toch ook al een paar keer live aan het werk mogen bewonderen. Sammy Moore, dit was hij met een van zijn laatste nieuwe singles. Je hoorde, ik ben te jong om stil te zijn. En deze hier, ja, dit is ook zo een nieuwe, nieuwere plaat hier in onze platenbestanden. Maar ze zal nog veel gedraaid worden. Zeker en vast wel, ja. Hier is Perry Zuidam. En deze zomer...

0: Radio Nova.
1: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

Ja, we zijn er zeker van dat er heel wat luisteraars fan zijn van muziek van Tom Jones. Ja, en daarom draaien wij ze ook regelmatig hier op de radio natuurlijk. Platen van Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Je kan het zo gek niet bedenken of je krijgt het hier te horen bij jouw eigenzinnige radio. Uit 1967, deze hier van Tom Jones en Funny Familiar Forgotten Feelings. Vrienden, we gaan richting 5 uur toe met onze laatste plaat vandaag in deel 1. Dat is er een van DJ, artiest, zangeres Anouk Maton, de vriendin van Dimitri Vegas. Dit is er nu met Neem ik je mee. Tot zometeen neem ik jullie mee naar deel 2 van dit programma. Yeah.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan 1,5 euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het spit.

Ook alweer een paar jaar geleden natuurlijk, Peter van Laat van Mama's Jasje. En aan en uit en aan en uit. Een beetje een knipperlichteffect, zoals wij dat hier noemen. Welkom beste vrienden van de radio. Welkom in deel 2 van het Spitsuur. We zijn uit 5 uur geweest op deze maandagmiddag. En je weet het, hier in de Spits. Ja, gaan we gewoon door tot en met 6 uur met al die fantastische platen. Ja, zoals deze hier, die jullie ook alweer beloofd had in het begin van de uitzending uit 1976. Hier zijn ABBA en Dancing Queen.

0: mijn opa zei.
1: Joris van Meteor, die had er zijn versie van Dit is wat mijn mama zei. Wel, Henk Wijngaard, die zocht het nog een beetje verder. Dit is wat mijn opa zei hier op jouw radio. Radio Nova, je eigenzinnige radio met elke dag weer die overheerlijke golden oldies die terugblikken. De Nederlandstalige en de Vlaamstalige, je hoort het een hele dag door hier op je radio. Wij gaan dat ook doen tot met 6 uur in deze aflevering van het Spitsuur. Uiteraard ook alweer zoals deze hier van Patrick ter Haar. Ja, het is, ik heb er niet uitgevonden zijn naam, maar dit is Patrick ter Haar. En hij heeft het over iets wat een dag of twee geleden is. Zaterdag.

0: de jaren 80 zijn gewoon geweldig als je ja, dit soort platen nog eens terug hoort. Het was een heel gebeuren destijds in de discotheken met dit soort platen. Sylvester hoorde je en dat met de Band of Gold uit 1983. Zometeen heb ik voor jullie José. Ja, en José die bracht in 2020 een plaatje uit dat ze al eerder had uitgebracht. Ja, we hebben het over 1000 dromen. Ja, 1000 dromen ver, maar dan wel de remix, de 2.0 versie.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
5: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
4: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
5: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
4: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
5: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
4: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
6: Muziek die je nergens anders hoort.
7: Radio Nova.
8: U luistert naar...
9: Patrick van Beven.
10: Hij is zo sexy.
11: De stem waar iedereen...

Sommige platen die zijn zo leuk om uit te brengen dat je er nog een tweede keer eentje van moet uitbrengen, moet gedacht hebben. José was dit uit 2020. Ja, 1000 dromen ver. Ze deden het al eens eerder, maar dit was de remix van dat plaatje met een extra beat erbij. Het heette gewoon de Remix 2.0. En dit hier nu, dit is een Duitsstalig plaatje. Ja, van zowat een jaar of twee geleden. Forsberg is dit nu met Halten.

In de jaren 70, toen zong iedereen dit opeens mee, dit liedje. Leven, leven, de liefde. Dat was Marwa van Terug in de Tijd, hier in deze spitsuren. En dat van jouw maandag. Maandagmiddag, beste vrienden, zijn we geworden. Ja, met temperaturen van rond de 2 à 33 graden in de schaduw. Let wel, in de schaduw. Ja, ik mag niet goed opdenken, want anders begin ik al, alweer hevig. Te hyperventileren. En dat kunnen we missen natuurlijk als de pest. We gaan verder luisteren naar onze heerlijke muziek hier op jouw eigenzinnige radio. Patrick Sempels is dit nu. Een nummer dat uitkwam

Leuke meezinger, nog eens een terugblik van je welste van de Firebirds. Je hoorde Joanne hier op je radio. Ik heb daarnet al eens een plaat gedraaid over zaterdag in deel 1. Wel, het plezantste van een zaterdag, dat is de zaterdagavond. En daarom waarschijnlijk heeft deze artiest Dennis Van Dam daar ook destijds een plaatje van gemaakt.

0: Hoi. Altijd feest natuurlijk met deze zaterdagavond. Helemaal geen onbekend liedje, want er werden al meerdere versies van gemaakt. Ja, heel wat jaren geleden kwam de eerste versie er al van uit. Deze hier, dat was de versie van Dennis van Dam op je radio. En zometeen dan gaan we nog eens luisteren naar Niels de Stadsbader. Ja, zometeen een heel rustig, ja, een veelzeggend plaatje waar ik althans een beetje het haar op mijn armen naar omhoog zie komen. Zometeen is hij er, Niels de Stadsbader, en dat met Hey Pa.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.
6: De spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer. Met Patrick van Bever.

akoestische muziek van Niels de Stadsbader. Ja, Niels de Stadsbader heeft ook in zijn jonge leeftijd, zijn jonge repertoire hier in Vlaanderen toch wel heel wat mooie nummers op zijn naam geschreven. En dit was daarvan één van die mooie nummers. Je hoorde Niels de Stadsbader en dat met Hey Paag. En deze hier, ja, die komt van... uit 1990, de jaren 90 als het ware. En dat hoor je wellicht aan de beat. Deze komt uit 97. Hier is Abracadabra en hun versie over Wrap Your Arms Around Me.

Ja, nog met een sterke heartbeat erbij op de achtergrond. Abracadabra was dat. En dat met Wrap Your Arms Around Me. Beste vrienden van de radio, we gaan stilaan maar zeker richting 6 uur uit. En dat betekent ook meteen dat wij toe zijn aan het einde van deze spitsuren op jouw maandag bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. En wij gaan eruit met onze laatste platen. Eentje van 2017 heb ik nog voor jullie. En Erik van Klinken voor altijd. En daarna ook nog Leopold III met Zo. Zomernacht uit 93. Mij betreft maak er nog een fijne verderzetting van uw zwoele maandagavond van. En morgenochtend terug luisteren vanaf 7 uur naar onze collega Stef Leeuwenaert hier. Want die zorgt er dan weer voor dat er hier heerlijke geurende koffiedampen in de studio dwarrelen. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinegem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zou zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Tumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Wijnegem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zou zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Tumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De andere zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinegem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zou zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Tumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Niet? De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Verenigde Staten starten een grootschalige campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigt dat aan op X. Rubio noemt het tribunaal een onaanvaardbare dreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en rechtssysteem. Hij heeft het ook over een oorlog tegen de VS gevoerd met vonnissen en verdragen. De relaties met Washington zijn flink verzuurd sinds het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Israëli's premier Netanyahu. Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen is de code voor brandgevaar in bos- en natuurgebied overal in Vlaanderen opgeschaald van geel naar oranje. Dat vraagt ook een sterk verhoogde waakzaamheid bij de hulpdiensten. Bij code oranje worden bezoekers van bos- en natuurgebieden met aandrang gevraagd geen afval weg te gooien, op de paden te blijven en zeker niet te roken. Sinds de eerste hittegolf kennen de meeste Vlaamse bossen een flinke toestroom aan bezoekers op zoek naar koelte. Bij het recente toelatingsexamen geneeskunde zijn toch nog 6 deelnemers uitgesloten nadat ze op fraude waren betrapt. Ofwel met hun gsm of met een smart glass, waarbij een scherm digitale informatie toont. Het examen verliep op papier na het grote aantal fraudegevallen met de examencomputers vorig jaar. De startquota zijn intussen ingevuld. 1880 kandidaten, ongeveer een derde, kunnen de opleiding tot arts aanvatten. 280 die voor tandarts en 240 voor dierenarts. En in het Verenigd Koninkrijk is de moord op de voormalige rechtse politica Anne Widdecombe mogelijk toch terroristisch geïnspireerd. Eerder was het tegendeel gezegd. De gespecialiseerde eenheid van de politie start een onderzoek. Widdecombe, 78, lag zaterdag dood in haar huis, had zware verwondingen. De opgepakte man van 28, die dezelfde dag weer was vrijgelaten, zit nu toch weer in de cel. Widdecombe was ooit minister voor de Conservatives, maar was daarna actief bij Reform UK van Nigel Farage. Onder meer over holibirechten en abortus nam ze vaak zeer conservatieve standpunten in. Tijdens de nacht wat wolkjes en zeer zachte minima, 17 tot 21 graden. Daarna volgt weer een hete dinsdag tot 34 graden. Enkel aan zee is het een pak koeler. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Verenigde Staten starten een grootschalige campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigt dat aan op X. Rubio noemt het tribunaal een onaanvaardbare dreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en rechtssysteem. Hij heeft het ook over een oorlog tegen de VS gevoerd met vonnissen en verdragen. De relaties met Washington zijn flink verzuurd sinds het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Israëlisch premier Netanyahu. Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen is de code voor brandgevaar in bos- en natuurgebied overal in Vlaanderen opgeschaald van geel naar oranje. Dat vraagt ook een sterk verhoogde waakzaamheid bij de hulpdiensten. Bij code oranje worden bezoekers van bos- en natuurgebieden met aandrang gevraagd geen afval weg te gooien, op de paden te blijven en zeker niet te roken. Sinds de eerste hittegolf kennen de meeste Vlaamse bossen een flinke toestroom aan bezoekers op zoek naar koelte. Bij het recente toelatingsexamen geneeskunde zijn toch nog 6 deelnemers uitgesloten nadat ze op fraude waren betrapt. Ofwel met hun gsm of met een smart glass, waarbij een scherm digitale informatie toont. Het examen verliep op papier na het grote aantal fraudegevallen met de examencomputers vorig jaar. De startquota zijn intussen ingevuld. 1880 kandidaten, ongeveer een derde, kunnen de opleiding tot arts aanvatten. 280 die voor tandarts en 240 voor dierenarts. En in het Verenigd Koninkrijk is de moord op de voormalige rechtse politica Anne Widdecombe mogelijk toch terroristisch geïnspireerd. Eerder was het tegendeel gezegd. De gespecialiseerde eenheid van de politie start een onderzoek. Widdecombe, 78, lag zaterdag dood in haar huis, had zware verwondingen. De opgepakte man van 28, die dezelfde dag weer was vrijgelaten, zit nu toch weer in de cel. Widdecombe was ooit minister voor de Conservatives, maar was daarna actief bij Reform UK van Nigel Farage. Onder meer over holibirechten en abortus nam ze vaak zeer conservatieve standpunten in. Tijdens de nacht wat wolkjes en zeer zachte minima, 17 tot 21 graden. Daarna volgt weer een hete dinsdag tot 34 graden. Enkel aan zee is het een pak koeler. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova, ook dit

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Verenigde Staten starten een grootschalige campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigt dat aan op X. Rubio noemt het tribunaal een onaanvaardbare dreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en rechtssysteem. Hij heeft het ook over een oorlog tegen de VS gevoerd met vonnissen en verdragen. De relaties met Washington zijn flink verzuurd sinds het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Israëlisch premier Netanyahu. Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen is de code voor brandgevaar in bos- en natuurgebied overal in Vlaanderen opgeschaald van geel naar oranje. Dat vraagt ook een sterk verhoogde waakzaamheid bij de hulpdiensten. Bij code oranje worden bezoekers van bos- en natuurgebieden met aandrang gevraagd geen afval weg te gooien, op de paden te blijven en zeker niet te roken. Sinds de eerste hittegolf kennen de meeste Vlaamse bossen een flinke toestroom aan bezoekers op zoek naar koelte. Bij het recente toelatingsexamen geneeskunde zijn toch nog 6 deelnemers uitgesloten nadat ze op fraude waren betrapt. Ofwel met hun gsm of met een smart glass, waarbij een scherm digitale informatie toont. Het examen verliep op papier na het grote aantal fraudegevallen met de examencomputers vorig jaar. De startquota zijn intussen ingevuld. 1880 kandidaten, ongeveer een derde, kunnen de opleiding tot arts aanvatten. 280 die voor tandarts en 240 voor dierenarts. En in het Verenigd Koninkrijk is de moord op de voormalige rechtse politica Anne Widdecombe mogelijk toch terroristisch geïnspireerd. Eerder was het tegendeel gezegd. De gespecialiseerde eenheid van de politie start een onderzoek. Widdecombe, 78, lag zaterdag dood in haar huis, had zware verwondingen. De opgepakte man van 28, die dezelfde dag weer was vrijgelaten, zit nu toch weer in de cel. Widdecombe was ooit minister voor de Conservatives, maar was daarna actief bij Reform UK van Nigel Farage. Onder meer over holibirechten en abortus nam ze vaak zeer conservatieve standpunten in. Tijdens de nacht wat wolkjes en zeer zachte minima, 17 tot 21 graden. Daarna volgt weer een hete dinsdag tot 34 graden. Enkel aan zee is het een pak koeler. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Coffee black, cigarette.